0: Na, dar yn ychro dda egin Jenny Floyd. Cyn sort pictwyd i bywle? Dar nhw'n i fe'n ar mwrt pictwyd i to hem ar
1: byn to? Ni'n fe'n sefyd tywyd i cowboys bed yn rolli masyn gasol me fi andyr os yn...
0: Cyn a hashtywyd i mwr
1: bywle? Ni'n John Wayne sy'n ys...
0: Bywle John Wayne.
1: Trevor Howard.
0: Trevor Howard.
1: Ni'n fe'n spesig ym sôn
0: dda fwy. Thar Elvie Ryan's daughter.
1: Fi eisiau Ryan's daughter. Hei sagart y ba fi eisiau.
0: Ryan's daughter. Se bywle'n sagart y.
1: Hwch o'n mar... Hugus Kerrigan Ryan's daughter in Washington.
0: To Henig, is that all?
1: He's on Kerrigan Hugusan.
0: A go with a baby.
1: Yeah, he's where his Kerrigan point is called, and I'll be in Washington. No, they're just a hook to baby.
0: Saga day in,
1: yeah. Where his Kerrigan point is called, I've not been there, and Sean Fitzby, Sean Yarl to be a Gaskill being chair who jabbed them from what you're on, fair power to be here for sure. Ook zei ik had dan misschien wel eens hier heel graag willen met de wijk gaan die hebben die nooit zijn die niet dat al bij.
0: Waar stiekem is Charlotte? Niet alleen want hij Tom Cruise goed.
1: Hier alleen want hij erdoor mag bij zo aan na hele spinnen als ik ga. Je mag hard tegen je zijn als Jan gaat boer die hier weer nog in de baan die wordt.
0: Wie?
1: Voor de woorden weer beter niet meer als ik er zit.
0: Toch kan je niet scheren punt je les lower er dan.
1: Ja, daar kan je dus dan een beetje.
0: Master in de girl.
1: Maar we gaan naar wat jullie zijn boer als je. Bij zo aan toch.
0: Stel hem gewoon te negen tellen. Ik ben Erline gehaald in is. Och, lachan fi ddian yn y ben... O, Sian o dwda?
2: Am sy'n siar fi hil.
0: Diolch i chi awen. A abel am cyn o cwyn i hagwt sy'n y pictiw i ddiag ysg o'i mi ddysg o'i fel lais ddys ddoch nwg yr let i ddiwch.
2: Ysbio
0: cyn ysg o'n sy'n y
2: pictiw
0: i ddysg o'n ymwneud â'r pictiw i
2: ddysg
0: o'n ymwneud â'r pictiw i ddysg En enig sy'n fwynt ys mwyr dyna i hagach sy'n bydd yn ogoed fwyr y bydd hi?
2: Ani hi bydd hi. Dwi'n dweud fi halybiog hi sy'n sio fesmwr gwrdd palas i fi o'n nŵr fi mae'r og halybiog hi. Agus cwmwyr cyswlu sy'n ifr y siat.
0: Neu'n dian thws y fi edrych?
2: Ie. Agus tŵp ti yn nŵr o'n sio cwnt eich er o'n bys

Sean Garvey, ben nog telers, je kwam mee in China dus, ik was een draaien aan down, ik was in de oran gasje, ik veel ik hoor in jaren, simleen gewiele, agus ide, ben nog telers, die misje, ik lien de vierde een karman leesje, simleen fiche, fiche do, agus in de jaren kwam mee een groep van moer in China, Lonnie, een gunde en Floyd, agus in de kouterie kwam mee na Noel O'Donoghue, een gasens ed on vloot, Michael Quayle, een gasens ed on vidl. Pat Marsh, Ed Mizuki, Paul O'Driscoll, Edan Doward and Shin, John Maloney, Hassens and the Bowron, Agus Liam Murphy, a Hassens on guitar. She the group on Moher, Agus Over the Edge, and Tedal Attack Ed on the Louis Kisha, a hook shed the Mahrin to Blanta O'Hen, Agus Balachon Bra Kyolikas Oran, Ed Gadivan, Nahora and her father Merle Marshall Newman and Nichina Hassarip Tronona, a Holomid in Shin trip over the mountain, Agus Shinkan Arno half. Hafid Willie Clancy Hain shears na bliant agus fiach se a chasa freshen ag Michael Russell in chin as dúlin a gondé an chlóid de Michael a dim a wend sin mean nidig neach a cahad farar a stór mór ciol óran agus scéalta ag a gadivin as dúlin a gondé an chlóid agus dyrtar anu gubé a chur dúlin ed a mapa agus seans ma gubé Nishkosh mwyd cwp o ril wahob, da cilfenor o ril yn siarad dwys, agos anw ta col i'r chil yn oorach ag ynddyn chloed, agos erbwan y chil i chil yn oorach, agos i'r dacasa er fan ymlent, agos ys ymwys yn cryf ila eirin a hwg sied lo, bwys na gymorth ysbani chil i, agos gydym yn y cwltari y fiech y casa lo hwb fresion. Ond o'r cion yn chyn o da Virginia, and the Virginian agus trio can come to ag Michael Quayle hain can that it over the edge agus an antidil atá ed and Louis ga ac a profession

On Bunyan Bui, a Holomid in Chinerdo, so Sean Garvey, Banach Taylor, Shadima Win Carmen Lane of Hedablin Ohin, a Gashinor and Hasha Ediglor, Colbini on the Banner, Eg Flakul, Nieg Flakul, Eg Skulltar Willie Clancy, Havila, Agus Idia, Agus Bavrawai, Gajavin, Agus Glor, Brow Down in Chineg, Agus Kultur, Gunsko Frischen, Edvadog, Agus Ediblut, Agus Gajavin, Ed Ungeter, Banach Taylor, Sean Garvey, Agus Nien. Holomid Hawford, the Banrin and the Inna, no Queen of the Fair, Agus the High Part of the Road, in Shinno Ordon, Wohid, Agus Shinnafall, Ed Hafford, or Tedil, Friends of Note, Agus Tour Kultur Raha, Ascondan Chlor, Peter O'Loughlin, Holomid in Shinna. Ed on the flute, Paddy Canny, Ed on the Dilligus, Paddy Murphy, Ed on Gansertine, Agus Banog, Geraldine Casher, Vishin, the Kalin Bagog, Naritin on Taffichin, Agus Ethor Chinlakan, Hobson, Ed on Piano. Friends of Note, Agus Honig Shishna Marin Plantochin, O Hushnahana in Chin, Agus Gonde Lloyd, Agus Quitica Coltus, Cultury Aiden, Agus and Ocultus, Kellura, Shachtukuk Blien, Edward Emliana, Agus. Een toch het eerste dat je dan op de schacht ook kijkt, blijven en was gewoon een traditie, een genial, ik heb het gezegd, zo braaf en zijn er het af en toe dit zijn. Wel van hem het lopen, agus a couple real akkoppoin in Ierse, agus the Duke of Leinster en dan met haar gate aan Duke Line, agus en zijn the Chattering Magpie en daar kan.

la groinneke erchlang a gaul. Tag ik fliets bja aling, ons bein nisch och hoin an

0: atá luúte san altin ach dearhín caihi tú é dhéanú ar sun na tíreagus ar sun na daoine freisin caihi tú do chuid brod ag scacart a chur láthaíomh agus just ar sun na cúise ar sun de chair ag scacar just chassis I mean níl mór an agam le rabh faoi Donald Trump é hain ní fan mór mise but dearhín freisin
1: Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd.
0: To see Logan, must swing you a tag, Paddy. Credit him on.
2: Cortu Kester Ali and Shin Golishai Gutch Broga, Trump Fuggus Kaja, Yanu Shisha. Nish is ban toaster. Like you, raise into Sisma Jacquel were E. Alley. Erin Droher, Neil Natrahishan, Egg of America. August Muradurch Paddy, Achrin Shea, Akuj Turmi, Augustus Kossel, and then you